0: Hey.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Kom voor een feestje.
0: Een feestje.
1: Wat ja?
0: Voor een feestje denk je dat dit is dan?
1: Gewoon
0: een
1: gezellig feestje, drank.
0: Nee.
2: Geen feest voor jou van.
1: Ja. Kom op.
0: Nee.
1: Wil gaan woozy worden?
0: Kijk, daar kunnen we wel mee.
1: Ja?